luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst drukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur. Radio Spannenburg. Warning, this forecast calls for blue skies.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het programma met allerhande Noiske muziek. Nou de eerste woorden. Gerstalt, toch romp.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Geef niet aan het leven. En niet één die mij beweegt.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Frisk, non-stop.

gordijnen van de bar. Rieke maken, bekker mijn glas, voor mijn bier.

Dat is waar alles begon. Op stap met mijn maat hier met slavier. Biedt ze roken en liters bier. Ze bier, zo'n famke, ze voelde die geliek op. Strak in de blouse, woeste

Bewin het mee, stil te kraaien. Leidt de massa hysterie voort op de loer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

goeiedag en van harte welkom bij Celebration hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je luistert, of misschien schuif je net aan, ben je onderweg of zit je lekker thuis. Dit is alweer de 6e uitzending en het voelt nog steeds bijzonder. We hebben vandaag weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria en Anne de Jong verzorgt ook vandaag weer de techniek. We ontvangen vandaag in de studio voor een mooi interview Annelies Volgers. Ik ga straks met haar in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar prachtige muziek. Over muziek gesproken, liefde en hoop. 2 dingen die ons leven kleur geven. Juist op de momenten dat we ze het hardst nodig hebben. Persoonlijk word ik altijd geraakt door muziek die recht uit het hart komt. En een boodschap heeft die verder gaat dan alleen mooie woorden. Daarom beginnen we met I Love You This Much van Jimmy Wayne. Een prachtig nummer over ons verlangen dat we geliefd willen worden door mensen, maar hierin vaak teleurgesteld worden. En dan zegt God, maar kijk naar mij, ik sta met mijn armen open wijd. Zoveel hou ik van jou. Kijk vooral ook even naar de bijbehorende clip van dit nummer op YouTube. Daarna luisteren we naar het Oslo Gospel Choir met Go Tell It on the Mountains. Een krachtig lied dat ons eraan herinnert dat goed nieuws gedeeld mag worden. Maar hier eerst Jimmy Wayne met I Love You This Much.

aan de filmboekbespreking. En dit keer heb ik voor een film gekozen en dat is de film Ben-Hur uit 2016. Het is dus de modernere verfilming van de klassieke roman Ben-Hur, A Tale of the Christ. De film uit 2016 geeft een eigentijdse invulling aan het bekende verhaal van Judah Ben-Hur. Judah Ben-Hur is een Joodse prins die wordt verraden door zijn geadopteerde broer Messallah, die carrière maakt binnen het Romeinse leger. Door valse beschuldigingen raakt Judah alles kwijt, zijn vrijheid, zijn familie en zijn positie. Na jaren van slavernij keert hij terug met één doel voor ogen, wraak. Onderweg ontdekt Judah echter dat vergeving uiteindelijk krachtiger is dan vergelding. Tegelijkertijd loopt het verhaal parallel aan het leven en de boodschap van Jezus Christus, die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Judas' karakter. Hoewel deze versie niet dezelfde legendarische status heeft bereikt als de Oscar-winnende klassieker uit 1959, bevat de film indrukwekkende actiescènes, waaronder de beroemde wagenrenwedstrijd. De kern van het verhaal blijft echter hetzelfde. Liefde, vergeving, geloof en de keuze tussen haat en genade. Kort samengevat, Ben-Hur neemt ons mee naar de tijd van het Romeinse Rijk, waar verraad, onrecht en wraak het leven van Judah Ben-Hur volledig op zijn kop zetten. Maar uiteindelijk blijkt niet wraak, maar vergeving de weg naar echte vrijheid. Een indrukwekkende film die oude Bijbelse thema's op een eigentijdse manier tot leven brengt en ons laat nadenken over de kracht van genade. Waar is deze film te zien? Deze film is te zien op Netflix, Pathé Thuis, Huur of Koop of Amazon Prime Video. Omdat het streamingaanbod regelmatig verandert, is het wel verstandig om eventjes te checken of het nog actueel is. Dan gaan we nu weer naar muziek. We maken allemaal momenten mee waarop de reis zwaar lijkt en de weg soms langer voelt dan gehoopt. Juist dan kan muziek ons herinneren aan waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En vooral dat we die weg niet alleen hoeven te gaan. Dat horen we prachtig terug in Wayfaring Stranger van Selah. De woorden I'm just a poor wayfaring stranger betekenen eigenlijk ik ben slechts een reiziger, hier op aarde op weg naar mijn echte thuis. Een tijdloos lied over het leven als een reis met uitzicht op een hoopvolle bestemming. Daarna luisteren we naar Another in the Fire van Hillsong United. Een krachtig nummer dat ons eraan herinnert dat God ook midden in de moeilijkste omstandigheden aanwezig is. Het lied verwijst rechtstreeks naar Daniël 3. Het verhaal van de vrienden van Daniël die weigeren te buigen voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar en daarom in een vurige oven geworden. Toen de koning in de oven keek, zag hij echter niet 3, maar 4 personen in het vuur lopen. Ik vind het persoonlijk een bemoedigende gedachte. Niet dat we gevrijwaard blijven van moeilijke momenten, maar dat we er nooit alleen doorheen hoeven. Laten we luisteren naar 2 prachtige liederen. Eerst Selah en gevolgd door Hillsong United met Another in the Fire.

De overdenking vandaag is naar aanleiding van een uitspraak van Corrie ten Boom. Corrie die heeft ooit gezegd: wanneer de trein een donkere tunnel binnenrijdt, spring je er niet uit en gooi je je ticket niet weg. Je blijft zitten en vertrouwt op de machinist. Het is een eenvoudige maar diepgaande les voor je geloofsleven. Iedereen krijgt te maken met een tunnel. Periode waarin het donker is. Gebeden lijken onbeantwoord. Deuren sluiten, zorgen stapelen zich op en God lijkt soms verder weg dan ooit. Een vriendin van mij zei wel eens: het lijkt wel of God op vakantie is. Juist in die donkere periodes, die tunnel, dan ontstaat de verleiding om te twijfelen aan alles wat we eerder geloofden. Heeft God mij wel gehoord? Is hij er nog wel? Weet hij wat er speelt? Zou hij mij vergeten zijn? Maar een tunnel betekent niet dat de trein van het spoor is. Het betekent alleen dat het zicht tijdelijk verdwenen is. Als we in een trein zitten, vertrouwen we de machinist. Ook wanneer we niet kunnen zien waarheen de rails loopt. We springen niet uit de trein omdat het buiten donker wordt. We blijven zitten omdat we weten dat de machinist meer ziet dan wij en hij ons veilig door de tunnel heen loodst. Zo is het ook met God. Wij zien vaak slechts een klein stukje van de reis, terwijl hij het hele traject kent. Wat voor ons een onverwachte bocht, een steile klim of een donkere tunnel is, maakt deel uit van zijn plan om ons veilig op de bestemming te brengen. Denk aan Jozef in Egypte, David op de vlucht voor Saul of Daniel in de leeuwenkuil. Geen van hen begreep onderweg wat God aan het doen was. Toch ontdekten zij achteraf dat God ook in de donkerste momenten aanwezig was. Misschien bevind jij je vandaag zelf in zo'n tunnel. Dan is de boodschap niet: begrijp alles. De boodschap is: blijf zitten. Hou vast aan het ticket dat God je heeft gegeven. Zijn belofte: vertrouw de machinist, ook als je het spoor niet kunt zien. Wat er ook op je pad komt deze week, onthoud dat God verder ziet dan wij kunnen kijken. Ook wanneer de weg door een donkere tunnel voert, blijft hij trouw aan zijn belofte. Want tunnels zijn niet gemaakt om erin te blijven. Ze zijn gemaakt om er doorheen te gaan. En vergeet niet, je reist nooit alleen. Dat is de overdenking voor vandaag. Een wat kortere overdenking, want we hebben straks een gast in de studio. Sommige liederen blijven je een leven lang bij. Niet alleen vanwege de prachtige melodie, maar vooral ook vanwege de boodschap die ze meedragen. Vandaag luisteren we naar twee van zulke bijzondere nummers. We beginnen met Ik wil zingen van mijn heiland in de uitvoering van Joke Buijs. Dit lied vindt zijn oorsprong in het Engelse gezang I will sing of my Redeemer, geschreven door Philip Bliss en later vertaald door Johannes de Heer. Al generaties lang wordt het nummer gezongen in kerken, huiskamers en samenkomsten. Het is een lied van dankbaarheid voor de liefde van Christus die zijn leven gaf om mensen te verlossen. De eenvoud van dit lied maakt dat veel mensen hierdoor geraakt worden. Soms hoeft geloof niet ingewikkeld te zijn. Soms is het genoeg om stil te staan bij wat God heeft gedaan en daar eenvoudig van te zingen. Daarna luisteren we naar I Can Only Imagine van Mercy Me. Het verhaal achter dit nummer is aangrijpend. Zanger Bart Millard schreef het nadat hij nadacht over hoe het zal zijn om ooit oog in oog met Jezus te staan. Het lied werd mede geïnspireerd door het leven van zijn vader, die na een moeilijke periode Gods liefde leerde kennen en daardoor ingrijpend veranderde. Het is een vraag die mij soms ook bezighoudt. Hoe zal dat moment zijn? Zullen we zingen? Zullen we stil zijn van ontzag of op onze knieën vallen? Of simpelweg verwonderd kijken naar hem die ons al die jaren heeft gedragen? Van een lied dat terugkijkt op Gods liefde naar een lied dat vooruitkijkt naar een ontmoeting met hem. Twee prachtige nummers die ons herinneren aan waar ons geloof begon en waar het uiteindelijk naartoe leidt. Luister mee naar Joke Buijs met Ik wil zingen van mijn heiland, gevolgd door Mercy Me met I Can Only Imagine.

Vandaag heb ik iets extra's toegevoegd en het is de song en haar verhaal. En dat gaat over nummer Kyrie van Mr. Mister uit 1986. Dit nummer stond in 1986 twee weken op nummer 1. Sommige nummers zijn veel meer dan een mooie melodie. Ze dragen een boodschap mee die mensen zelfs tientallen jaren later nog raakt. Dat geldt zeker ook voor dit nummer, Kyrie van Mr. Mister. Even iets over de band. Mr. Mister werd begin jaren 80 opgericht door zanger en bassist Richard Page en toetsenist Steve George. Wereldwijd kregen zij bekendheid met hun album Welcome to the Real World, waarop ook de grote hit Broken Wings stond. Kort daarna volgde Kyrie, dat in 1986 dus de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitlijsten. Wat betekent Kyrie? Kyrie komt uit het Grieks en is een verkorte vorm van Kyrie eleison. Wat betekent Heer, ontferm u of Heer, wees mij genadig? Deze eeuwenoude gebedszin wordt al sinds de vroege kerk gebruikt in zowel de Oosterse orthodoxe als de Rooms-Katholieke liturgie. Het verhaal achter het lied. De tekstschrijver van het nummer, John Lang, groeide op met deze woorden in de kerk. Toen hij jaren later de tekst schreef voor Mr. Mister, wilde hij niet zozeer een religieus lied maken, maar een lied over de levensreis van ieder mens. In het refrein horen we dan ook Kyrie eleison down the road that I must travel. Vrij vertaald, Heer, ontferm u over mij op de weg die ik moet gaan. Het lied gaat over de zoektocht naar richting, kracht en genade onderweg door het leven. Over momenten waarop je niet precies weet waar de weg naartoe leidt, maar toch verder moet gaan. Hoewel Mr. Mister geen christelijke band was, beschreef Richard Page het nummer later als een persoonlijk gebed. Hij vertelde dat het lied gaat over nederigheid, bezinning en het besef dat er iemand groter is dan wijzelf die ons leven kan leiden. Misschien is dat ook de reden waarom Kyrie zoveel mensen blijft aanspreken. Achter de krachtige jaren 80 sound schuilt een eenvoudige gebedszin die vandaag nog net zo actueel is. Heer, wees mij nabij op de weg die ik moet gaan. Kyrie eleison down the road that I must travel. Een gebed verpakt in een popsong. En misschien wel precies daarom nog steeds zo bijzonder. Hierachteraan draaien we gelijk No Longer Slaves van Zach Williams. De boodschap is eenvoudig, maar diepgaand. Maar eerst de song en haar verhaal, Mr. Mister met Kyrie.

Het blijft een indrukwekkend nummer. No Longer a Slave. Ik heb het keer gezien dat hij optrad in de gevangenis. Dat was ook erg indrukwekkend. En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. Maar we hebben straks nog twee mooie nummers voor je. Wat vliegt de tijd als je luistert naar mooie muziek en bijzondere verhalen. Maar geen paniek, we zijn nog lang niet klaar, want uur 2 staat bomvol moois. In het volgende uur nemen we je mee door de eventkalender, de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wil missen. Daarna hebben we een bijzonder moment hier in de studio, wanneer Annelies Volgers bij ons aanschuift voor een openhartig interview. Dat wil je natuurlijk niet missen. En misschien hoor je jouw favoriete nummer wel in uur 2. Dus blijf bij ons en zet je radio niet al te ver weg. We schakelen straks over naar het NOS-journaal. Maar eerst nemen we nog even de tijd voor twee prachtige muzikale momenten. We beginnen met Brian Dirksen en zijn lied Today I Choose. Brian Dirksen was een Canadese aanbiddingsleider en liedjeschrijver die wereldwijd bekend werd door nummers als Come, Now is the Time to Worship, Refine as Fire en Today. Zijn liederen hebben miljoenen christenen geholpen om hun geloof onder woorden te brengen. Op 21 juli 2026, dus een maand geleden, overleed Brian Dirksen na een kort ziektebed als gevolg van kanker. Als ik het goed heb, is hij net 60 geworden. Erg jong dus. Zijn muziek blijft echter een blijvende erfenis van aanbidding, hoop en vertrouwen op God. Daarna luisteren we naar een instrumentale uitvoering van Amazing Grace door André Rieu. Misschien wel een van de bekendste christelijke liederen ooit geschreven. Een melodie die al generaties lang vertelt over genade die verloren mensen vinden, gebroken levens herstelt en hoop geeft voor de toekomst. Nu eerst Brian Dirksen met Today, gevolgd door André Rieu met Amazing Grace.

0: Met de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We zijn terug met uur 2 van Celebration. En ook dit uur gebeurt er weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuift aan Annelies Volgers voor een persoonlijk en warm interview. We gaan met haar in gesprek over haar leven, haar ervaringen en wat haar inspireert in het dagelijks leven. Blijf dus lekker luisteren. We openen dit uur met een lied dat wereldwijd miljoenen mensen heeft geraakt. Who You Say I Am van Hillsong Worship. In een wereld waarin we vaak worden beoordeeld op wat we doen, wat we bereiken of wat anderen van ons vinden, herinnert dit lied ons aan een veel belangrijkere vraag. Hoe ziet God ons? De boodschap van dit nummer is dat onze identiteit niet wordt bepaald door ons verleden, onze fouten of onze prestaties, maar door wat God over ons zegt. We zijn geliefd, aangenomen en vrij. Een krachtige boodschap om dit nieuwe uur mee te beginnen. Hier is Hillsong Worship met Who You Say I Am.

Dan zijn we nu toegekomen aan de evenementenkalender en kijken we wat er in de maand augustus onder andere te doen is in Friesland en omgeving. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. En ook de komende weken is er weer van alles te beleven. Bijvoorbeeld het orgelconcert in de kerk in Langweer. Woensdag 26 augustus. Een sfeervol zomerconcert voor liefhebbers van klassieke kerkmuziek. Dan hebben we het Tjerkenpad 2026. Iedere zaterdagmiddag in augustus zijn meer dan 250 Friese kerken geopend voor bezoekers. Een unieke gelegenheid om kerken, geschiedenis, orgels en geloofsverhalen te ontdekken. Het is wat verder weg, maar denk ik wel belangrijk omdat het heel groots is. 26 augustus in Ahoy, Rotterdam treedt Cici Winans op. En 27 augustus ook Ahoy, Rotterdam voor King & Country. Twee grote worshipconcerten. Dan, weer meer hier in de buurt, maar de kaartverkoop gaat snel. 16 oktober Mosaïek Worship in Surhuisterveen. En 25 oktober André van der Meer in Leeuwarden. Dus dit was weer eventjes voor de komende tijd de eventkalender. En dan ga ik nu eventjes weer naar kijken wat voor muziek er klaar staat. Dus even kijken waar we gebleven zijn. Even kijken. En mocht je zelf iets weten voor een event of iets dat je zegt, nou, dat is gewoon leuk om af te kondigen op de radio, laat het ons weten. Dan zijn we nu toegekomen aan muziek weer. Do You Hear Me Lord van Gravel & Grace. Een lied dat de vraag verwoordt die veel gelovigen wel eens stellen. Heer, hoort u mij? Midden in twijfels, vragen en uitdagingen klinkt toch het vertrouwen doordat God luistert. Ook wanneer wij zijn antwoord nog niet zien. En dat brengt ons bijna vanzelf bij het volgende lied. Want wanneer we ontdekken dat God ons leven in zijn hand houdt, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wat er ook op ons pad komt. Daarom luisteren we aansluitend naar het geliefde wat de toekomst brengen mogen. In de uitvoering van opwekking nummer 377. Een tijdloze geloofsbelijdenis die ons eraan herinnert dat Gods hand ons leidt. Vandaag, morgen en alle dagen daarna. De tekst werd geschreven door Jacqueline van der Waals in 1868. Een Nederlandse dichteres en schrijfster. Jacqueline van der Waals schreef dit lied niet vanuit een zorgeloos leven, maar juist vanuit kwetsbaarheid. Zij had namelijk een groot deel van haar leven ernstige problemen met haar gezondheid. Misschien is dat wel de reden waarom haar woorden ruim een eeuw later nog steeds zoveel mensen hoop en moed geven. We luisteren eerst naar Gravel & Grace met Do You Hear Me Lord, gevolgd door Wat de toekomst brengen mogen.

0: Ondertussen is Annelies Volgers bij ons aangeschoven in de studio. Geboren in Sneek en opgegroeid in een muzikaal gezin, kreeg Annelies de liefde voor klassieke muziek al vroeg mee van haar vader. Maar achter de buitenkant van een goede leerling en een succesvol leven ging ook een verhaal schuil van onzekerheid, eenzaamheid en het zoeken naar wie ze werkelijk was. Juist die persoonlijke reis bracht haar dichter bij God en leerde haar luisteren naar zijn stem. Vandaag de dag zet Annelies zich met veel passie in om mensen te helpen die vastgelopen zijn in oude patronen en overtuigingen. Geïnspireerd door Jesaja 61 wil ze mensen begeleiden naar vrijheid, herstel en hoop. Samen met haar man Stefan voedde ze bovendien ook een pleegzoon op, een ervaring die haar leven mede heeft gevormd. Een verhaal van geloof, groei, kwetsbaarheid en hoop. Annelies, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je naar Balk bent gekomen, naar de studio. Laten we maar gelijk eens beginnen met een aantal vragen. Je speelde vanaf je vroegste jeugd, speelde muziek eigenlijk al een hele grote rol in jouw leven. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de muzikale momenten die je met je vader hebt beleefd? Kan je daar wat van over vertellen?
1: Zeker.
0: Dat is heel mooi.
1: Ja, dat zijn er heel veel. Ook een heel spannend moment trouwens, als ik er nu zo over nadenk.
0: Ja.
1: Dat ik, mijn vader was onder andere bijaardier in Joure.
0: Oké, okay, dat was zijn beroep.
1: Ja, hij was organist en bijaardier.
0: Oké. Okay.
1: En hij nam mij al heel jong mee. Ik denk niet dat ik een baby was, maar veel ouder was ik denk ik niet. Moest hij mij naar boven dragen. En was ik heel erg bang voor de grote luidklok.
0: Ja.
1: Weet ik nog wel. Dus een van mijn vroegste herinneringen, dat is ook al een muzikale herinnering met mijn vader eigenlijk. Maar dat was niet een hele fijne.
0: Door dat enorme geluid wat uit die klok kwam.
1: Ja, die klok die hing naast het speelklavier, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een enorm geluid als je zo klein bent.
0: En, en als die klok, als je nou nog zo'n klok hoort, dan denk je gelijk aan je vader, aan die momenten dat je met hem in die kerk in Joure was?
1: Dan denk ik niet meer aan dat, aan die ene klok. Maar dan denk ik inderdaad wel altijd meteen, oh,
0: ja.
1: Hard.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dat is toch, toch bijzonder.
1: Ja, altijd meegaan, de torens op. Hij was bij een heer van 6 verschillende gemeenten. Dus ook in Groningen. Dus ja, en met met dat orgelspelen heb ik ook hele goede herinneringen, omdat ik heel vaak mee mocht. Hij gaf dan altijd concerten,
0: mm-hmm,
1: in het hele land en ook in het buitenland. En dan mocht ik heel vaak mee bij het voorbereidende werk, zeg maar. Want een orgel heeft heel veel registers.
0: Ja.
1: En om een orgel mooi te laten klinken, wil je natuurlijk wel verschillende geluiden uit dat orgel halen. En dat doe je met de registers. En om dat uit te zoeken op al die verschillende orgels, dat is best een hele klus. Dus zo herinner ik me dat we naar de Oude Kerk in Amsterdam gingen of zo. En dan mocht ik mee. En dan noteerde ik alles mee. Maar het was ook wel eens zo dat hij zei, ga je even beneden in de kerk luisteren.
0: Ja.
1: Hoe jong ik ook was. Van, is de bas hier te sterk? Is het pedaal te sterk of te zwak? Of is het goed? Of zal ik deze uitkomende stem met dit tongwerk doen? Of met een ander tongwerk? En dan mocht ik daar al wat van zeggen. En dan
0: Oké, dus jouw vader vertrouwde jou.
1: Dus
0: gevoel.
1: Ja.
0: Voor, wat mooi.
1: Ja, tenminste, dat gevoel dat gaf hij mij wel.
0: Nou, dat zal ook wel, want zo stuurt hij jou niet naar beneden.
1: Nee, en soms vroeg hij wat meer uitdagends, want dan wilde hij het zelf even horen. Maar ja, dan was de organist natuurlijk ook pleiten.
0: Ja.
1: En dan speel jij dat eventjes. Nou, laat eventjes maar weg.
0: Zo'n orgel met al die
1: Maar dan deed ik een poging om daar iets van te spelen, zodat hij beneden dan op zijn beurt even kon horen hoe dat klonk. Ja.
0: Nou, dat is echt heel bijzonder om dat samen met je vader te doen, lijkt mij. Dat, mooi. Hey, en even naar een sprong naar een persoonlijke kant. Toen ik met jou persoonlijk sprak, vertelde je dat je als tiener eigenlijk twee kanten had. Aan de buitenkant, voor mensen die jou misschien niet zo goed kenden, voor de eerste keer ontmoeten, dan leek het allemaal wel goed te gaan. Terwijl je aan de binnenkant veel eenzaamheid en ook onzekerheid ervaarde. En wanneer besefte jij eigenlijk, of hoe oud was je of waardoor besefte jij, dat die twee werelden niet met elkaar in balans waren? Dat het niet helemaal klopte wat mensen aan de buitenkant zagen en wat er bij jou, dat het aan de binnenkant misschien wel heel onrustig was?
1: Ja, de vraag is niet zo moeilijk, maar het antwoord wel.
0: Ja.
1: Daar heb ik namelijk niet echt een heel specifiek moment voor kunnen ontdekken.
0: Het was meer een groei, een proces, laat maar
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, ik moet dan denken aan zoals je soms wakker wordt en het gras, dat er heel veel dauw of mist bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als er veel mist is, dan weet je wel wat er is. Je weet dat het weiland er is, je weet dat die lucht er is. Maar bij het ouder worden als het ware zie je de mist langzaamaan optrekken. Dus dan wordt het veel helderder. Ik moest ook even denken aan het liedje van Eline Bakker. Waar zij zegt, je kunt het leven alleen voorwaarts leven, terwijl je het pas achterwaarts begrijpt.
0: Het is een soort borduurwerk. Als je het omkeert, aan de achterkant is het een grote rommel. En als je het dan omdraait.
1: Zo zou je het ook kunnen zien. Maar ik vond dit ook wel mooi, omdat je inderdaad, je kunt alleen maar voorwaarts leven. Je kan niet terug in de tijd. En toch begrijp je je leven vaak beter als je terugkijkt. En zo is het hier ook mee. Ik wist wel als tiener natuurlijk dat ik soms, als ik alleen op mijn kamer zat, me eenzaam voelde. Mm-hmm. Of niet zeker. Maar er waren aan de andere kant ook andere plekken waar ik me ook wel heel zeker voelde. Dus je voelt, ik denk dat dat voor veel mensen geldt, je voelt je nooit helemaal in alles onzeker. Nee. Of in alles eenzaam. Dus ik denk dat ik dat al wel zag. Op school moesten de hele andere kanten van mij aan de bak. En dat konden die andere kanten ook heel goed. Dus,
0: was muziek iets waar jij je zeker in voelde?
1: Ja. Ja. Muziek. We hadden ook een kennel. Mijn vader die showde ook veel met onze honden.
0: Wat voor soort honden hadden jullie?
1: Engelse cocker spaniels.
0: Oh, oké, mooi, leuk.
1: En ik wilde vroeger altijd Laura Ingalls zijn.
0: Van het kleine huis.
1: Van het kleine huis op de prairie.
0: Ja.
1: Dat lukte natuurlijk niet, want ja.
0: Er waren niet zoveel bergen hier, niet zoveel prairie.
1: Maar ik liep wel heel vaak, deed ik alsof. En dan pakte ik een hond uit de kennel en dan rende ik over de weilanden. En dan, ik had ook lang haar. En dan deed ik net alsof ik haar was. Kijk, dat zijn hele leuke, gelukkige momenten. Dus er waren overal, denk ik, dat je kunt zeggen van, nou, het was oké, er was heel veel heel mooi. Alleen onderhuids speelden er inderdaad ook wel andere dingen.
0: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. En ook voor jonge mensen ook. En zeker na corona heb ik begrepen dat ook echt heel veel jonge mensen eenzaam zijn.
1: Ja, alleen bij wie toon je dat en wanneer, hè?
0: Ja.
1: En kan dat u? Kunnen ze dat? Ja. Of ben je dat ook alleen op je kamer?
0: Nou, dat is, want het is een hele kwetsbare kant.
1: Ja, het is een hele kwetsbare kant. En je kunt niet overal je allerkwetsbaarste delen tonen.
0: Nee, dat hoort in deze maatschappij ook eigenlijk niet zo thuis, toch?
1: Het wordt in ieder geval niet aangemoedigd.
0: Nee.
1: Nee, en dat is jammer, want je hebt die kanten wel.
0: Zeker, ik denk dat er heel veel mensen die kanten hebben.
1: Ja. Wij allemaal.
0: Ja.
1: Ja, wij allemaal. Alleen ziet ons persoonlijkheidspakketje er bij iedereen iets anders uit. Maar iedereen heeft zijn kwetsbare kanten.
0: Ja. Dat is. Hey, en voor jou speelt het geloof een belangrijke rode draad in je leven. Kan je aangeven hoe dat jouw kijk op het leven en op mensen verandert? En wat dat het verschil maakt in de begeleiding die je biedt aan mensen? Wat voegt het geloof extra toe aan de begeleiding die jij kan bieden? In jouw praktijk eigenlijk?
1: Ja, dat begint bij mijn persoonlijk geloof. Want dat is natuurlijk het fundament.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik aan een God die een buitengewone artiest is.
0: Ja.
1: Ook heel kunstzinnig. Ik kom ook uit een heel muzikaal kunstzinnig gezin. Maar God is natuurlijk ook de ultieme artiest.
0: Absoluut.
1: Denk ik dan. Ja. Die, ja, dat moet je wel zijn. Als je zo ontzettend veel mensen allemaal uniek kunt maken.
0: En de schepping is natuurlijk ook zo.
1: Is ja, ook prachtig, uniek ja. En ook overvloedig. Ik bedoel, je maakt niet 10 vissen, maar ik weet niet hoeveel er zijn. Zoveel verschillende soorten. Mm-hmm. Van alles heel veel.
0: Ja.
1: En van alles heel veel kleuren. Dus dat maakt voor mij dat de mens al waardevol is alleen al omdat hij bestaat.
0: Ja, is
1: want
0: mooi.
1: Want hij is gemaakt door een ongelooflijk creatieve grote God. Dus als hij ons wil maken, ben je per definitie waardevol.
0: Absoluut.
1: En ik denk dan ook, in mijn begeleiding heeft dat ook gevolgen natuurlijk. Ik denk aan mensen als in eerste instantie human beings. En niet human doings.
0: Oké, dat is een mooi verschil.
1: En dat is een mooi verschil.
0: Ja.
1: Alleen dat hebben we, wat jij net ook al aanhaalde, in onze maatschappij leren we dat niet. We leren eigenlijk niet dat ons zijn genoeg is al. We moeten presteren, we moeten dingen doen. En natuurlijk moet je natuurlijk ook dingen leren. Dat staat buiten kijf. Alleen niet op zo'n manier dat jouw waarde daarvan af zou moeten hangen.
0: Nee, klopt.
1: En ja, als ik denk aan geloof en verandering, denk ik, er is altijd hoop. Juist omdat je gemaakt bent door God Himzelf, zeg maar. Als er dan iets in jou is wat moeilijk is, wat moeizaam gaat, wat pijnlijk is, wat je graag anders zou willen zien... dan ja, mag je bij de Maker zijn. Die precies weet welk deel dat is. En hij weet ook hoe die jou kan helpen om dat weer te maken, als het ware.
0: Ja, dat hij geeft een soort gebruiksaanwijzing in zijn woord.
1: Ja.
0: En het is ook wel handig als we daar tijd en energie in steken om te kijken welke adviezen die geeft.
1: Ja.
0: En hij heeft ons denk ik ook gemaakt dat wij op zoek gaan naar hem. Dus dat er toch ook wel een soort onrust in ons is. En zodat wij op zoek gaan.
1: Ja, dat denk ik zeker. En ik heb dat zelf ook wel eens ervaren, al eigenlijk voordat ik God zelf kende, denk ik. Dat het net leek alsof ik een soort van heimwee had, maar ik wist niet naar waar.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat het is. Dat we eigenlijk vergeten zijn. We weten niet meer bewust als mens, soms dat we door hem gemaakt zijn. Totdat je daar weer achter komt. Maar je kunt wel een gevoel van heimwee hebben.
0: Ja, ja. Klopt.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat niet per ongeluk is. Ik denk dat God dat inderdaad in ons gelegd heeft.
1: Ja, ja. Dat denk ik. En ik vind ook mooi wat je zei, dat we dat we zoveel al voorradig hebben om hem te leren kennen. En dat denk ik dus ook in begeleiding van het is een samenwerking. Dus het is met God samen werken om jezelf weer te vinden als dat nodig is.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi gezegd inderdaad. Dat je God ook mag uitnodigen in dat stukje herstel. Als mensen ook bij jou komen.
1: Ja, ik bid van tevoren al. Dus ik weet dat God me soms dingen laat opmerken in zinnen of zo. Dan hoor ik iets en dan geef ik dat aan en dan blijkt dat achteraf een heel bijzonder moment te zijn geweest. En dan denk ik, ja, dat was niet alleen maar ik. We doen dit samen.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi is dat. En jij hebt echt in jouw programma om mensen te helpen, heb jij twee concrete lijnen, stappenplannen eigenlijk, een soort uitgezet voor de mensen.
1: Ja.
0: Kan je daar, of wil je daar wat meer over vertellen?
1: Zeker. Daar heeft Jesaja 61 ook alles mee te maken. Want het is mijn passie om mensen te helpen die zichzelf voorbijgelopen zijn. En vastzetten in patronen van aanpassen. Jezelf vergelijken, jezelf voorbij lopen, hard werken, altijd maar doorgaan, pleasen. En je merkt vaak dat dat patronen zijn waar je je als het ware in gevangen kunt voelen.
0: Mm-hmm.
1: En God zegt in Jesaja 61 dat Jezus is gekomen om gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
0: Mm.
1: En het mooie vind ik, God heeft ons al vrijgemaakt als je ja hebt gezegd tegen hem. En toch zijn we nog niet altijd vrij. En hoe komt dat dan? En dat heeft te maken met die patronen.
0: Ja, ja, het is ook de spanning tussen, denk ik, ook de wereld die dan aan je trekt en alles van je verlangt, waardoor je dan weer jezelf af en toe verliest in die druk. En dat je dan toch weer terug moet naar de basis.
1: Ook, ja, ja. Onze 95% van wat we doen, doen we onbewust. Dus dat doen
0: ja,
1: we
0: dat
1: op
0: is
1: de,
0: veel.
1: Dat is heel veel.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat doen we allemaal op de automatische piloot. Dan begrijp je dat veranderen best een klus is.
0: Absoluut. En is het ook zo, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat wordt, het veranderen?
1: Ja, maar dan komt mijn altijd aanwezige positieve mindset weer. Dat bij God is er altijd hoop. Trouwens, er is ook steeds meer bekend over de neuroplasticiteit van het brein. Wat wil zeggen dat we zolang we blijven ontwikkelen, we nieuwe verbindingen aanleggen.
0: Okay.
1: Dus als je het hebt over wat God noemt in de Bijbel vernieuwing van denken.
0: Yeah.
1: Dat blijft dus maar doorgaan.
0: Ja, ja, dus ook als je de ouderen onder ons is altijd...
1: Oh ja, zolang de auto rijdt moet die onderhouden worden, toch? Dus
0: ja.
1: Dan denk ik, ja,
0: dat is een mooi voorbeeld.
1: En dat is bij ons ook zo. Dus dat mijn oudste cliënt was boven de 70. En dan denk ik, chapeau. Want je vindt jezelf dus waardevol genoeg om in jezelf te investeren. En je hebt er ook geloof voor dat dat nog steeds kan. Wat ook zo is.
0: Ja.
1: En je vroeg over die trajecten. Ja, het ene heet doorbreek de cirkel. En dat heeft daarmee te maken met het ontdekken van wat doe ik dan op die automatische piloot? En mm-hmm. hoe is dat gekomen?
0: Mm-hmm.
1: En hoe kan ik ook die patronen doorbreken? Ik vergelijk het wel eens met het alfabet ook. We hebben 26 letters. Maar door onze opvoeding en door wat de maatschappij van ons vraagt en je werk en zo, hebben we sterke kanten van onszelf ontwikkeld. Laten we zeggen dat dat 6 letters zijn. Dat betekent dat er nog 20 zijn die wat minder meedoen, of soms helemaal op de achtergrond zijn geraakt.
0: Mm-hmm.
1: Of soms helemaal verborgen zijn geraakt. En ja, ik geloof, ik wil heel graag met God samenwerken om die letters als het ware, die kanten in jezelf weer recht te doen. Om die zelf, om die weer naar boven te halen, naar tevoorschijn te roepen als het ware. En zo kom je meer in balans. Dus niet alleen maar met dat automatische, maar ook met dat...
0: Wat een beetje op de achtergrond is geraakt.
1: Ja, wat je als het ware je een beetje kwijt bent geraakt soms. We zeggen ook wel eens van, het lijkt wel alsof ik mezelf een beetje kwijt ben.
0: Ja.
1: Dat heeft daar ook mee te maken.
0: Mooi, dus eigenlijk word je veelzijdiger weer en kleurrijker.
1: Je wordt veel meer jij.
0: Ja.
1: Dus je hoeft niet iemand anders te worden. Je wordt veel meer van jou.
0: Ja, dat is een mooie ontdekkingsreis, denk ik.
1: Dat is echt heel erg mooi. En het tweede traject is dan jouw leven, jouw koers. Van als je dan het patroon van altijd aanpassen en voor anderen leven en pleasen hebt doorbroken, wie ben jij dan?
0: Hmm.
1: En wat wil je in je leven? Wat vind je dan zo belangrijk? Wat zijn je waarden en hoe past God daarin voor de christenen? En voor de niet-christenen die ik coach, ziet dat er soms iets anders uit. En dan gaan we opnieuw invulling geven aan wat jij belangrijk vindt.
0: Nou, het klinkt als twee hele waardevolle richtingen, wegen die bewandeld kunnen worden. We gaan dit mooie gesprek even onderbreken voor een nummer Belovedness van Sarah Kroger. En ik zou graag aan jou willen vragen, Annelies, waarom spreekt dit nummer jou nou eigenlijk zo aan?
1: Nou, er staat in dat lied, het begint met you've owned your mess, you've owned what you see in a mirror. En dat zegt als het ware, je hebt wat anderen over je zeggen, wat je over jezelf bent gaan denken, daar ben je eigenlijk eigenaar van gaan worden. Maar is het wel allemaal waar? En dan zegt God eigenlijk van, je mag je belovedness, dus hoe je geliefd zijn, hoe ik over jou denk, daar mag je ook eigenaar van worden. En ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En later zeggen ze ook nog dat God gaat op zoek naar je en die vind je. En dan moet ik denken aan Lucas 19, vers 10. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En ik heb daar zelf in mijn eigen Bijbel bij geschreven. En hij is ook gekomen om te zoeken en te vinden wat in ons kwijt is geraakt.
0: Ja, snap ik. Ik snap wat je...
1: Ja.
0: En dat we geliefd zijn.
1: Dat we geliefd zijn en dat je dat zelf ten volle mag beseffen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat heel helend kan zijn voor heel veel mensen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: We gaan luisteren naar het nummer Belovedness.

0: We hebben zojuist geluisterd naar het prachtige Belovedness. Annelies zit bij ons in de studio, Annelies Volgers. En zij vertelt met veel passie over haar leven. En over wat ze allemaal doet om mensen te helpen in haar praktijk. En nou wilde ik jou vragen over jouw passie die is ontstaan vanuit Jesaja 61, gevangenen vrijlaten. Maar eigenlijk hebben we het daar zojuist ook al een beetje over gehad. Heb jij hier nog wat aan toe te voegen? Of dat je zegt, nou, ik wil dit toch graag daarover kwijt?
1: Ja, waar ik aan moet denken is dat we soms zo streng voor onszelf zijn. Dat vind ik vaak zo jammer.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt door die automatische piloot van ons vaak.
0: Ja.
1: En dat is vaak zonder dat we het doorhebben. Daarom is het natuurlijk ook onbewust.
0: Ja.
1: En een tijdje geleden had ik een workshop 's ochtends bij mij thuis. En het ging over zelfcompassie. Het belang van zelfcompassie. Dat Jezus heel mild naar ons kijkt, vol liefde. En dat we dat zelf, we geloven wel dat hij dat doet. En zelf kunnen we het vaak niet naar onszelf. En mm-hmm. dat is zo jammer. Dus toen was er ook een jonge vrouw, begin 20, die zei... ja, ik wil wel heel graag ontspannen, maar dat mag niet. En toen zei ik, van wie dan niet? Ja, van mij niet. Dus zodra ze 's avonds dacht, oh, nou, dan heb ik alles gedaan. Nu kan ik gaan zitten
0: mm-hmm.
1: op de bank. Zodra ze zat, kwamen meteen die stemmetjes, ja, maar je moet wel iets doen. Je moet wel dingen doen die nuttig zijn.
0: Oh, nuttig zijn. Ja. Dat is ook wel typisch iets Nederlands, toch?
1: Ja, of dat is typisch iets Nederlands, denk ik ook wel. Dus dan moet je, voordat je het weet, en dat herkennen misschien luisteraars ook wel, je wilt heel graag uitrusten en je gaat zitten en je zit en je staat alweer.
0: Hm.
1: Maar je denkt, oh ja, dit moet nog, dat moet nog. We gunnen onszelf heel weinig rust. Om nog een andere reden, vaak is op het moment dat we stilstaan en onszelf niet meer voorbij zouden lopen,
0: mm-hmm.
1: dan merken we wat er is. En wat er is, dat dient zich het eerste aan. Dus als we rustig willen worden en rust willen, dient zich eerst onrust aan.
0: Is het vluchten? Begrijp ik jou goed? Ook een vluchtgedrag? Van nou, laten we maar bezig zijn, want dan dringt de werkelijkheid niet helemaal door?
1: Ja, maar dan vaak volkomen onbewust.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Dat denken we niet over na. We hebben geleerd door alles wat we mee hebben gemaakt dat effectief was om bij bepaalde nare dingen vandaan te blijven.
0: Dat is veilig.
1: Ja, dus overlevingsstrategieën zijn vaak ook heel effectief. Totdat je ouder wordt en je merkt, oh, als ik... En dan werken ze nog net zo hard, die overlevingsmechanismen. En dan zorgen ze ook vaak er juist voor dat je er ook wat gevangen in raakt.
0: Hmm.
1: Omdat het niet meer lukt om het anders te doen.
0: En merk jij als mensen bij jou komen,

0: dat God daarin bij jou is. Dat je niet alleen bent. En dat het minder erg is dan je al die tijd misschien had gedacht. En dat je er tegen kan. Dat je inmiddels volwassen bent. En dat je het met hem aan kan. En ook met jezelf. Want je bent volwassen geworden. Dus ja, zeker kun je hier heel veel in leren.
1: Dat is wel heel hoopvol om te horen, denk ik ook. Voor de mensen die luisteren. Dat het is niet hopeloos. Maar dat je inderdaad stappen kunt ondernemen. Om patronen te doorbreken en dingen te veranderen.
0: Zeker.
1: Ja. Mooi. Nou heb jij samen met je man Stefan hebben jullie een pleegzoon opgevoed. Wil je daar misschien over vertellen welke lessen je daar van hebt geleerd? En of je die ook in de praktijk toepast? Of wat dat met jou heeft gedaan of met jullie heeft gedaan?
0: Zeker, daar heb ik heel veel van geleerd. Het belangrijkste wat ik ervan heb geleerd, en denk ik Stefan ook, is leren de onderste weg te gaan. Dus ons belang uit liefde onder dat van een ander kunnen stellen.
1: Zonder over je eigen grenzen.
0: Precies. Wel bewust uit liefde. Dus dat is iets anders. Dat is goed dat je dat opmerkt. Dat is namelijk heel iets anders dan jezelf wegcijferen. Omdat dat niet anders gaat, zeg maar. Hè? Dus,
1: nee.
0: Maar zolang iets en zodra iets een bewuste keuze is,
1: ja,
0: uit liefde, dan ben je er zelf bij geweest. Dus dan ben je bewust van het feit dat je ook het andere kan kiezen.
1: Mm-hmm.
0: En wij kozen dan ook regelmatig ook wel voor onszelf. Want dat is heel belangrijk, sowieso als ouder, maar ook als pleegouder. Als elk mens. Om een balans te zoeken tussen geven en voor jezelf ruimte innemen. Dus dat is iets wat we hebben geleerd. Ook hier hebben we weer geleerd, er is altijd hoop en altijd perspectief. Dus ook door moeilijke tijden heen is daar God die jou vast heeft. En die altijd de stip aan de horizon geeft. We zijn ontzettend veerkrachtig geworden door deze tijd. En het is mooi. Veerkracht is niet een persoonlijke eigenschap. Veerkracht is een iets wat je kunt leren. Veerkracht is een vaardigheid. En je kunt het vergelijken als naar de fitness gaan. Daar train je je spieren.
1: Ja.
0: En door het leven, door moeilijkheden of door zware tijden train je als het ware je geestelijke mentale spieren.
1: En je kunt terugvallen op ervaring weer. Dat je denkt, hey, dit heb ik al een keer meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik het zo opgelost. Of toen is dat of dat wel of niet goed gegaan. Nu ga ik het zo doen.
0: Ja, voortschrijdend inzicht natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar het mooie, het allermooiste vind ik bijna wel dat je er zo veerkrachtig van wordt en meer mens eigenlijk. Maar dan, daar heb je wel een bepaalde houding voor nodig. Daar heb je wel een, als het ware, een groeimindset voor nodig. Want je hebt vast zelf ook wel gemerkt in je leven of mensen ontmoet. Twee mensen kunnen hetzelfde meemaken. Mm-hmm. En de een groeit ervan en de ander voelt zich een slachtoffer.
1: Klopt. Dus ook een kwestie van een keuze.
0: Het is zeker ook een kwestie van hoe sta je in je leven?
1: En waar kies je voor?
0: Waar kies je voor? Overkomt alles jou? Dan ontneem je jezelf helaas ook heel veel groeimogelijkheden.
1: Ja.
0: Maar als jij ervoor kiest om te kijken, wat heb ik allemaal wel? Dus ook dankbaarheid in te zetten. Wat kan ik nog wel? Wat zie ik wel? En soms was dat bij ons in hele moeilijke tijden een heel mooi vogeltje wat ik in de tuin zag. Dus ook oog krijgen voor het hele kleine, wat heel mooi is. Het is wel leuk, ik doe met mijn mensen die bij mij in coaching komen, pak ik heel vaak een wit vel papier.
1: Ja.
0: En dan zet ik één kleine zwarte stip op. En dan vraag ik, wat zie je?
1: Ja.
0: En wat denk je dat mensen

0: Interessant, ja.
1: Iedereen zegt, ik zie een zwarte stip. Terwijl het witte vel papier
0: veel groter is.
1: En dat is wat wij vaak met ons leven ook doen. De moeilijkheden, de zwarte stip. Dat duiken we soms als het ware bijna in, zodat we...
0: Een soort zwart gat.
1: Een soort zwart gat, ja. Dat het hele witte vel, dat wordt aan ons ontzichtveld ontnomen.
0: Hmm.
1: Maar je kunt dat dus anders doen door je ogen als het ware te openen voor dat witte vel. En te kijken wat er naast die zwarte stip allemaal is.
0: Ja, dat is wel een hele interessante benadering. Ja, want ik denk dat ik ook inderdaad zou zeggen, ja, een zwarte stip.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dat witte vel is inderdaad veel groter.
1: Ja, dat witte vel. En dat op het moment dat je dat inziet, dus zo kan zo'n heel handig iets wat je kunt zien, een wit vel met een zwarte stip, ook zoveel inzicht geven.
0: En dat witte vel, dat kan van alles op gebeuren nog.
1: Daar kan zoveel op gebeuren.
0: Kan heel mooi ingekleurd worden.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Mooie vergelijking. Die ga ik zeker onthouden als ik inderdaad misschien een keer focus op iets. Dat ik denk, nee, denk aan dat witte vel.
1: Ja, en ja, wat we ook nog hebben geleerd. Nou, we hebben nog veel meer geleerd. Maar dat ik heb geleerd, mijn doel in mijn leven is niet alle pijn en lijden uit je leven bannen. Want dat kan helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dat is meer geworden, voor de Friese luisteraars, leren douchen in de rein. Dus leren dansen in de regen.
0: Klopt, ja. Mooi beeldspraak is dit, ja. Het kan ook niet. We leven in een gebroken wereld. Je kan niet alle pijn wegnemen.
1: Op het moment dat je alleen maar daar heel hard naar streeft...
0: Dat is gedoemd om te mislukken.
1: Dan word je heel ongelukkig.
0: Ja, ja, klopt. Dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Want de tijd gaat heel snel. En veel mensen herkennen het gevoel dat ze zichzelf onderweg zijn kwijtgeraakt... door verwachtingen, pleasen of altijd maar doorgaan. Wat zou jij tegen de luisteraar willen zeggen die zich daarin herkent en verlangt naar meer rust, vrijheid en levenslust?
1: Ik zou in eerste instantie willen zeggen van als dit voor jou geldt, je kunt jezelf terugvinden. Dus dat kan.
0: Ja, ja, je hebt net heel veel voorbeelden genoemd hoe je dat eventueel de stappen die je kunt ondernemen.
1: Ja, precies. En dan gun ik je de moed om die stap te zetten. Want mensen die veel geven, vragen minder voor zichzelf.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor is de stap om hulp te vragen soms ook groter voor deze mensen. Dat ze gewend zijn zelf te geven. Dus ik gun het ook de luisteraar heel erg om even niet door te lopen. Even stil te staan. En bij jezelf te raden gaan, waar heb ik behoefte aan? En dat mag. Je mag ergens behoefte aan hebben. En ook jij mag investeren in jezelf. Zodat je juist veel duurzamer kunt geven.
0: Ja, zonder uitgeput te
1: raken.
0: Precies.
1: Want als jij er helemaal mag zijn, dus met al die 26 letters waar we het over hadden...
0: Ja.
1: Dan kun je bewust kiezen om op het ene moment te geven... en op het andere moment zonder schuldgevoel nee te zeggen.
0: Je moet ook af en toe opladen, hè? Net zoals de elektrische auto's van nu.
1: Ja.
0: Moet je ook, je kan niet alleen maar blijven rijden, laat maar zeggen.
1: Nee, en ik zou ook graag willen zeggen van... het ligt niet aan je wilskracht. Je hebt misschien al van alles geprobeerd. Misschien heb je al van alles op internet opgezocht. Heb je al een cursus, hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe zeg ik nee? Heb je al van alles misschien gedaan? Heb je heel veel voornemens misschien ook al gehad? De volgende keer, weet je wat ik doe? Ik moet gewoon nee zeggen. Dus, simpel. De volgende keer als mij dit gevraagd wordt, zeg ik nee. Ik kom voor mezelf op. En dan komt die volgende keer en dan zeg je ja.
0: Ja.
1: Het ligt aan die automatische piloot.
0: Oké, ja.
1: En die mag je eerst leren kennen. Hoe ben je hierin terechtgekomen? Waarom doe je wat je doet? En troost je, wij hebben dus allemaal die automaat. Dus iedereen mag zichzelf dit afvragen. Waar komt die vandaan? Hoe is het begonnen? En dan leer je ook wat je kunt doen om er weer uit te komen.
0: Ik zie dat de tijd echt gevlogen is. Ik wil jou nogmaals heel erg bedanken voor het fijne interview. Voor mensen die graag naar aanleiding van dit interview contact met je willen opnemen, zal ik wat op de website zetten. Het is in ieder geval Annelies Volgers uit Elst. En misschien kan je de naam van jouw praktijk nog even noemen.
1: Heel makkelijk. Annelies Volgers Coaching.
0: Nou, dat gaan we onthouden. Dan gaan we nu door met een blok van 3 nummers. Maar qua tijd gaan we dat allemaal niet meer halen. Dus ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende uitzending in september weer intuned op Celebration.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanberg. Mooie Spanberg Spot op 16 augustus 2022. En de eerste plaat we kennen helemaal niet van Supertramp en Breakfast in Amerika. Wat hebben we tussen 12 en 5 hier in Spanberg Spot? Soorten leuke muziek. Je moet kennen net bellen, dus gewoon ik draai wat leuke muziek tot om 5 uur daar hier op Radio Spanberg.

Ja, dat weekend helemaal plaats van Frederik de Zwitser en iedereen werd bekend, behalve ik. En toen heb ik er ook helemaal plaats van Fleetwood Mac en Albatross. En toen heb ik er ook helemaal plaats van Dikhout en Alles of Niets hier in Spanbergspot.

Jo, harken nou je spanbroekspot met Johannes de Vries elke stond mee tussen 12 en 5 mooi. Die enige echte, Johannes de Vries. Hij ook spot naar spot evenementen of evenementen in de regio, kun je altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com. Of info@radiospanberg.nl. Dan gaat de spotredactie dat er moet spotten evenementen in de regio binnen.

We gaan zometeen naar de volgende plaat. Ik en Helemonie van Eric Clapton. I shot the sheriff. Lust me gezellig maar tot een 4 uur tijd dit Spamberg Sport met Johannes de Vries.

plaatje van een Stevie Miller Band en de Joker. En toen heb ik er ook helemaal plaatje van Rowan Heesen en De Neus Omhoog. En toen heb ik er ook een helemaal plaatje van Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Yo, hark nou je Spamburg spot elke snoot mee tussen 12 en 4 van mijn Johannes de Vries. En de volgende plaats is ook een hele mooie van Wem.

dat vind ik een hele mooie plaatje van Calvin Harris in Summer. En toen heb ik er ook helemaal plaatje van Gerbe Douwstra en Liet hem geen vriezen. En toen heb ik er ook helemaal plaatje van Wim en Club Tropicana. Jouw harkie nou je Spamberg spot tussen 12 en 4 van Johannes de Vries. En tussen 4 en de zoon heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijdske Muziek, Moronke Kroondik, tot ons zoon wordt het daar. Van zoon tot 8 hebben wij Spanburgs non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol.

kan ik Radio Spanbroek ontvangen op de Social Fjouwer, 100 Social in de regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio 4, kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. En ik via de RTV Spanbroek kanaal. En via de website www.radiospanbroek.nl. Stingen al informatie op.

begin zometeen nog een heel mooi plaatje van Kid Rock. All Summer Long. Lust mijn gezel mooi, een hele goeie meeën.

0: Ja, dat weekend helemaal plaats van André Hazes en Zomer.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag. Welkom bij Spanberg Spot op 16 augustus 2022. En dat week een hele mooie van KC en de Sunshine Band en Please Don't Go. Wat dat we in deze tweede uur van Spanberg Spot. Soort leuke muziek op deze tour. Je kunnen net België, hè? We gaan lekkere, vrolijke, vierde mooie, leuke muziek. Op de Sojong Fjouwer, 100 Sojong in regio Heerenveen en Amsterdam. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. Je mag spot naar spot evenementen in de regio of evenementen kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vrijdagleven@hotmail.com of info@radiospanberg.nl. Dan geeft de spotredactie dat ik moet spot evenementen in de regio binnen.

Als je naar buiten zoekt, dan is het prachtig maar waar. Zet gewoon de radio op Radio Spomberg. Dan heb je een hoffelijke muziek tot om 4 voor het mooie Spomberg spot. We gaan zo meteen naar de volgende plaat uit in harmonie van André Verduin. En als de zon schijnt. Een hele goeie meeje.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrug met de tweede uur van Spanbrug Spot. En dat weer een hele mooie van Rod Stewart en Sailing. En toen heb ik een heel mooi plaatje eruit van Tussen Club en Fiesta. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van André Verduin en Als de Zon Schijnt.

Hij heeft niks te doen. Ik heb me altijd even jong even naar Balk te gaan. Op een hartstikke plan. Dan is er ik een drive-in movie night. En dat is om zo'n uren. Op een hartstikke plan. Het is gratis. Dus helemaal niks te doen, kan je me altijd een jongen even naar Balk te gaan op een hasteplan voor de studio. Om zo'n uur hebben we dan een drive-in movie night.

En heel geen auto kan je altijd even een stoel maken, maar ik heb op de stoel de film zien, hè? Dus op zoek is net stinnen maar daarheen.

dan postoje deze nummer, ik heb je Wesley Bronkhorst. Ik drink Russisch Rousseau. Ja, lekker wintje erbij, hè? Dus ik zoek ze net stenen, maar erheen een jongen even naar de Haskeplein. Om zo'n oren. Ga je me een hele mooie film zien. Dus je komt zometeen even in Wesley Bronkhorst en ik drink Rousseau.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Shocking Blue en Venus. En toen heb ik een droog helemaal plaatje van Lau Bega en Mamba No. 5. En toen heb ik een droog helemaal plaatje van Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. Kom maar de tiest, ik ken je mijn altijd even luisteren van 8 tot 10 uur. Muzikaal onthaal, dit keer met Johannes de Vries. Als je me dan verzoekt, ik kan gerust naar Johannes Belgen appen dan. Kom maar de tiest, tussen 8 en 10 muzikaal onthaal met Johannes de Vries.

Maar ging Something en ik naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van de Dikdakkers en Cowboys en Indianen. Hier in Spanberg spot met Johannes de Vries. Op de Sojourn of Jouwer 100 Sojourn in de regio Heerenveen in Amstrikken en ik via DAB Plus Radio. Via kanaal 8C, luisterhelder op jouw autoradio.

Ja, dat we een hele mooie plaats van te catchen. Let Dance. En toen heb ik er ook helemaal plaats van Roll Sings in Maas. En toen heb ik er ook helemaal plaats van de Dikdakkers en Cowboys en Indianen. Yo, had ik nou je Spomberg spot op deze nooit mee, mooi Johannes de Vries. We hebben elke snoentemoon tussen Jochen en 11 uur de gezelsnoentemoon, mooi Orne de Jong. En tussen 11 en 1 dan heb ik Spomberg Nice Weekend. En tussen 1 en 3 uur dan heb ik Country Folk Rock'n'Roll, mooi Orne van den Berg. En tussen 3 en 4 hebben wij gewoon frisk, non-stop muziek. En tussen 4 en 5 hebben we die Duitse slag rond Lederhosen Parade, mooi Orne en Orne. In een lederhoesje pakje zo'n, hè? Die ene zit strakker dan de oren, hè? En dan tussen 4 en 6 heb ik goud vanuit op zaterdag, mooi. Siets Wanalda. Die draait al een mooi goud vanuit muziek. Maar begin zometeen weer naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur. Luister me gezellig mooi. Dit is Spomberg Spot. Op deze nooit mee. Maar Johannes de Vries. Maar wat leuke muziek.

dat vind ik een hele mooie van Bob Dylan. Blowing in the Wind. En dan een hele mooie top 40 plaat. En toen heb ik Robert van Hamilton, Zoet Zout Zuur. En Johannes Zutterkamp, ik geloof ik geen op naar 5 jouw roer. Nou, 5 jouw roer ben je maar de lijsttoeren van Spanbro Spot. Maar Johannes de Vries. We gaan even naar Madonna en Holiday. Ik zeg tot zometeen nog iets van 5 jouw roeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij de lijsttoerk van Spanbrug Spot. Tot om 4 uur tijd met Johannes de Vries. En de eerste plaat week een hele mooie van Jesse Berendsen en Terug in de Tijd. We draaien wat leuke muziek tot om 4 uur tijd. Het is buiten mooi waar, lekker droog waar, zinnen bij. Hij heeft elkaar spot naar spot evenementen in de regio. Of evenementen in de regio kun je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospomber.nl. Dan gaat de spotredactie en daar heb ik een mooi spot evenementen in de regio binnen. In de laatste werken van Spanbrug Spot heb ik hele leuke muziek. Blauwavis stemt op Radio Spanbrug op de 604, 106 in de regio Heerenveen en omstreken. En ik heb via DAB Plus Radio, via kanaal 8C. En ik heb via de RTV, Radio TV kanaal, ik via de TV, hè. Dat heb ik te jaren. Je kan ik gerust even op de website van www.radiospomber.nl. Er staat al wat informatie op. Via Facebook, Instagram, TikTok. Kan je elkaar Radio Spomberg volgen, hè. We gaan even naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van Jimmy Cliff. Wild World. Ik zie een hele goeie mee.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van Clocks. Wel in een oren ritme, hè? En toen heb ik het er ook helemaal op laten zien, René Schuurmans in Laat de zon in je hart. En toen heb ik er ook helemaal op plaats van Jimmy Cliff en Wild World. Yo, had ik nou je sponder gespot op deze nooit mee met Johannes de Vries. En met Jong Niks te dwang kan je hem altijd in naar de Haskeplong. Om zo'n oude jongen hebben wij een mooie film daar op een Haskeplein, hè? Ik zoek ze net stenen maar daarheen. Je kent mijn auto daarheen en heb je maar geen auto, kan je hem altijd even een klapstoel of een stoel maar nemen, kan je maar mooi de film zien op de Haskeplein om zo'n oude jongen, hè? Ik zoek ze net stenen maar daarheen. We gaan samen naar de volgende plaat. Ik ken helemaal niet van ABBA in Summer Night City. En de rest die volgt de muziek. Luister maar gezellig mooi. Dit is Spanberg Spot met Johannes de Vries. Op de Sojourner of jou, de 100 Sojourner in regio Heerenveen en Amstrekken en ik via DAB plus radio 4 kanaal 8C. Wil jij het zelden op jouw autoradio?

Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van Gypsy Kings. Bambaleo. En toen heb ik het rood helemaal plaats van de Havenzangers en Als de Klok van Arna Moden. En toen heb ik het rood helemaal plaats van ABBA en Summer Night City.

En ik spot naar spot-evenementen in de regio of evenementen. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar je vredigleven@hotmail.com of info@radiospomber.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er een mooi spot-evenementen in de regio binnen. Na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Snijdje muziek met Romke Kroondijk. Van zondag 8 hebben we Radio Spomberg non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het weer op Radio Spomberg non-stop muziek. En dan maandag de morgen om 8 uur dan hebben wij afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. De herhaling van de Snoot Jong. We gaan zo meteen naar de volgende plaat. Ik ken helemaal niet en van de Doobie Brothers. What a Fool Believes. En dan nou een hele mooie plaatje van Pick Meat en I Saw the Light. Een hele goeie meie.

0: Ja, dat we kunnen helemaal blijven de doel lezen en be mellen. En toen heb ik het rood helemaal plaats van een picknick en I saw the light. En toen heb ik het rood helemaal plaats van de Doobie Brothers. What a fool believes. Jouw hark nou je Sponburg spot op deze 16 augustus 2022. Je kan ik elke keer, elke toonstation tussen 8 en Jochen krachtvoel maar Piet zelf daar. En tussen Jochen en 10 hebben we live en kicking mooie Freddy Skeltema. Ik heb een heel mooi programma om te harkje. Hij heeft niks te dwang, kan je hem altijd in de tas te leven op het toonstation deel zitten van nou 6 uur. Tot 8 uur is het Wevrom in het Iert. En tussen 8 en Jochen hebben we krachtvoer met Piet zelf daar. En tussen Jochen en Tina hebben we live en kicking met Freddy Skeltema. Je kunt gerust even op de website van Radio Sponburg zien. Dat is www.radiosponburg.nl. Je kunt ook via Facebook, Instagram, TikTok. Radio Sponburg ga ik mooi volgen. Mooi Olga, mooie filmpjes. Hij heeft evenementen in de regio of wat door. Nice. Kan je me even een e-mail sturen naar je info-app, staat hier radiosponburg.nl. Dan geeft de redactie aan dat er mooie items in de buurt binnen, hè? En je kan een zoon horen even een hele mooie film zien op een Haskeplein. Je kan hem met de auto erin, maar heb je hem geen auto, neem je hem maar even een klapstoel of een stoel mooi. Kan je een mooi film zien om zo'n oor de jongen op een Haskeplein. Ik zoek ze net stenen maar erheen. We gaan zo meteen naar de volgende plaat en helemaal niet van de Monkees en Die Dream Believer. Lust maar jezelf mooi tot om 4 uur het aan mij, Johannes de Vries.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan 1 kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het programma met allerhande noiske muziek. Nou de eerste horen. Gerstalt, Togromf.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jij begeeft niet aan het leven. En niet één die mij beweegt.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar je.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft twee Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Simmer op die radio. Het het van de Frieske man. Radio Spannenburg. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: men. Jealous.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
3: Ja.
4: Zo, dat klinkt eng.
3: Nou is kapot.
4: Alle stukken.
3: Kijken, even zien of ik weer heb. Ja, hij werkt weer.
4: Zo, iets te enthousiast.
3: Ja, kan gebeuren. Ik ben blij dat je er weer bent. Vorige week was je afwezig. Ik weet niet waar je was, maar dat maakt niet uit.
4: Zak op het eiland?
3: Is het weer zover? Zat je weer op Vlieland? Ja, je zit op Vlieland, ja. Nee.
4: Nee. Waar was ik vorige week? Ik weet het niet. Maar ik kan nu al zeggen, volgende week zondag ben ik er ook niet.
3: Goh, wat is dit nou weer?
4: Ja, dat is mijn broer jarig.
3: Maakt niet uit.
4: Hij zit ook op het eiland.
3: Nou, misschien moeten we maar eens een show
4: maar zonder ik ben er nu wel, hè. Ik geef 2 keer energie deze keer.
3: Ik ga hem ook gewoon je microfoon dicht doen, dan kun je helemaal niks meer zeggen.
5: Ja, we gaan beginnen!
3: Ja, oké, okay, prima. Je bent het niet. Nee, je bent het niet. Wat wil je zeggen?
4: Waar was ik vorige week?
3: Nee, ik weet het echt niet.
4: Ik weet het ook niet, nee. Nou, ik ga het uitzoeken.
3: Volgens mij was je gewoon op het eiland, hoor.
4: Ja, volgens mij ook.
3: Ja,
4: ik had weekend.
3: Dit gaat niet goed. Right between the eyes, dit, van Wax.

0: B52's met de Love Shack op Radio Spannenburg. Nou, Ronalds microfoon zit ook weer open.
1: Hij doet het weer.
0: Ja, doet hij het?
1: Ja hoor.
0: Ben je klaar voor?
1: Jazeker.
0: Ja, ben je klaar voor? Ik wil meer enthousiasme. Pam, pam. Nogmaals welkom bij Afslag Maandag, aflevering 254 van 16 en 17 augustus. En dit zit erin.
1: We gaan straks naar het mooie Sloten. In het historische centrum daar is zaterdag het internationale omroepersconcours.
0: Oeh.
1: En wij zijn erbij.
0: Kijk.
1: Nee, oh. Wij mogen daar niet omroepen. Nee, je moet echt een stads- of dorpsomroeper zijn. Nou ja. Dat zijn we ook
0: zijn
1: wel weer een beetje.
0: We zijn streekomroepen.
1: Ja, daarom. Ja. Ze komen allemaal van heinde en ver uit Nederland, uit België, uit Duitsland, allemaal om hun omroepkwaliteiten te laten horen. Verder hebben we nieuws uit de regio. Een vervelend ongeluk in Snikswaag deze zondag op de Leeuwardenweg. Er heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser die raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, verkoeling. Het komt eraan. Af en toe regen de komende dagen. Ook af en toe wat zon. Ja, hè? Ja, we zijn er met z'n allen wel aan toe. Hè? Die druppels. Het zijn alleen wel druppels op een gloeiende plaat. De droogte die blijft onverminderd hoog.
0: Nou ja, goed.
1: Ja, er moest 200 mm vallen.
0: 200 mm?
1: Ja, om weer op normaal niveau qua droogte te komen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, elke drup is er één, zullen we maar zeggen.
1: Daarom.
0: Dus beter iets dan niet.
1: Ja.
0: Derde plaat naar achter is altijd vinyl. Nou, meestal tegenwoordig, want Ronald is afwezig. En dan ben ik in mijn thuisstudio en daar lukt het dus niet.
1: Oh.
0: Nou, even niet, want ik heb die plaatspeler in mijn woonkamer staan.
1: Je kunt al wel naar boven sjouwen.
0: Geen zin in.
1: Oh.
0: Nee. Dus, we hebben hier wel een hele mooie uitgebreide plaatspeler. Nou. Die werkt perfect. Ik geef het hoesje aan Ronald. En
1: waar werd er uitgezegd, jongen?
0: Ja, dit is
1: het
0: leuk.
1: Het is weer eentje met duct tape aan elkaar, hè?
0: Ja.
1: Nou, we denken dat het oud en goud is. Het is een favoriet van velen. Freddie Mercury. En hoe heet die vrouw ook alweer?
2: Ja, klopt.
1: Montserrat. Cabalet. Ja, jongen, het is zo niet in mijn hoekje. Maar ik weet al, Barcelona, veel mensen vinden hem fantastisch. We gaan er naar luisteren.

0: Ach, heerlijk. Kiss is sure not something. Op Radio Spannenburg, afslag maandag. Dat is waar je naar luistert op je zondagavond of op de maandagochtend. Nou, dat dus eigenlijk. Ook daarvoor hebben we trouwens de vinyl. Dat was Barcelona.
1: Yes. We gaan naar het omroepersconcours waar ik het zo net al even kort over had. Zaterdag is slotende decor van het omroepersconcours. Het is internationaal. Er komen 15 stads-, dorps- en kernomroepers uit, nou ja, bij ons uit Nederland, maar ook uit België en Duitsland, om hun stem van de omroepkwaliteiten te laten horen. Ja. En ook stadsomroepen Wiebrand van der Land, Uitsloten zelf, die doet mee aan het concours. 11:30, dan begint het. Dan kun je als bezoeker kennis maken met de verschillende deelnemers. En het officiële concours, dat begint om 13:30. De deelnemers die moeten zich dan 2 keer laten horen. In de eerste ronde staan allemaal onderwerpen centraal die betrekking hebben op sloten en omgeving. En in de tweede ronde vertellen de omroepers over hun eigen stad of dorp. Nou ja, daarmee biedt het concours een mooie kennismaking met alle uiteenlopende plaatsen en tradities uit de deelnemende landen, dus ook uit België en Duitsland. 16:30, dan maakt de jury bekend wie de winnaar van het concours is. En daarna is in de KAI, de Korenmolen van Sloten, een huldiging. En als bezoeker kun je daar allemaal van genieten. Ja,
0: leuk. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus staat op het strand van Lemmen weer in het teken van het Glamour Beach Festival. 3 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, gezelligheid en een breed aanbod aan foodtrucks. Vrijdag begint het programma met de Coming On Strong en daarna volgen optredens van onder andere Cresip en Davina Michel. Royal Beat die sluit de eerste festivaldag af met een optreden dat doorgaat tot na middernacht. Dan zaterdag dan staan onder andere de Kast Boas en het stuk live op het podium. En later op de avond staan dan weer optredens van Suzanne Freek. En de afsluiter is dan de Dirty Daddies. Dan de zondag, daar staat in het teken van Kleintje Glamour. Er zijn optreden van Stan Kluts, Russo, Gerard Joling, André Hazes en de Doorlezen. Vangrail XXL die sluit het festivalweekend af. Vrijdag en zaterdag geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Op zondag is het festival toegankelijk voor alle leeftijden. En nieuw dit jaar is de Secret Stage. En waar deze te vinden is en wat er gaat gebeuren, dat is ja, een geheim natuurlijk. Anders heet er geen Secret Stage.
1: Ja.
0: Nou dat.
1: Rutger van Barneveld komt. Dat denk ik dan.
0: Dat zou helemaal mooi wezen. Dan blijf ik lekker thuis.
1: Geen zoele zomernachten.
0: Niet voor mij in ieder geval. Iets van de kast om te draaien,
1: ja,
0: is leuk hè?
1: Ja, zoek dat maar eventjes uit. Ga ik het nog eventjes hebben over het Papagenohuis in Lemmer. Die heeft een korte zomerstop gehad. En ze openen vanaf deze dinsdag weer de deuren. In het cultuurcentrum is onder andere dan een expositie te zien van kunstenares Aukje de Haan. Haar werk wordt gekenmerkt door een grote passie voor zeilen en water. En ze maakt schilderij met krachtige penseelstreken. Nou, wat schildert ze dan? Nou, scootjes, zeilboten en vooral dus veel watersport. Veel van haar schilderijen worden gemaakt op een zeildoek. En die zijn dus vaak in groot formaat. Nou, kun je dat allemaal tot in detail bekoekeloeren? Naast watersportonderwerpen schildert ze ook vuurtorens, koeien, modellen en portretten. De expositie die is te bezoeken vanaf dinsdag. Tijdens de openingstijden van Papagenohuis dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 en 4.
0: Kijk, hartstikke leuk. Zometeen.
1: Zometeen hebben we het weerbericht voor de komende week met de nodige verkoeling en de nodige spatjes regen.
0: Nou, ik heb het al beloofd, de kast raakt zometeen ook de 3 Degrees, mijn vieze oude man.

0: Oh, wat een vieze man was dat. Oh, bah, bah. Vieze oude man. De Dirty Old Man van de Three Degrees hier op Radio Spannenburg. Even kijken, we zijn een beetje laat. Is het weerkoortje aan
1: bezig? Het weerkoortje zat te popelen, maar ik heb ze aan de koffie gezet. Ik zei het 3:30, maar het komt eraan.
0: Ja, precies. Hebben ze de koffie al weggezet?
1: Lekker, hè?
0: Kijk, mooi.
2: Radio Spannenburg,
0: yes.
2: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: De nieuwe week starten we, zoals altijd, op maandag.
0: Ja, nou, meestal wel. Ja.
1: De vraag is alleen wat voor weer wordt het.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, we starten de dag met wat regen die in de nacht van zondag op maandag overtrekt van west naar oost. En vanuit het westen wordt het dan maandagochtend weer droog. Zo nu en dan schijnt dan ook de zon en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Dan de maandagmiddag, dan is het droog, breekt ook steeds vaker de zon door en is het eigenlijk een aangename zomerdag. Noordwestenwind, die is matig en het wordt zo'n 20 graden in onze regio. Ik zou zeggen, alle ramen en deuren open om uw huis af te koelen. Ook maandagavond is het droog, schijnt er nog enige tijd de zon. De wind blijft uit het noordwesten waaien, die neemt wel wat weer in kracht af. Halverwege de avond, dan hebben we zo'n 17 graden. In de nacht naar dinsdag, dan zijn er eerst brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt dan de bewolking toe. De wind die gaat naar het zuiden draaien, neemt geleidelijk in kracht toe. En de temperatuur die daalt naar 15 graden. Nou, we hebben eindelijk weer eens wat aangename nachten. Dinsdag overheerst de bewolking. Dan valt er ook in het land enige tijd regen. Het zal de droogte absoluut niet verhelpen, maar wel enigszins verlichten. Plaatselijk kan het 10 mm vallen. Ja, de kurkdroge bovenlaag van de grond die wordt dan in ieder geval weer wat van water voorzien. De wind die waait op dinsdag eerst uit het zuiden, later uit het westen en is matig. En langs het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5 kan daar gehaald worden. En met die westelijke stroming wordt minder warme lucht aangevoerd. 20 graden uiteindelijk op dinsdag als maximum temperatuur. Woensdag dan komt het tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden. Nou ja, zo gaat het wat door. Donderdag ook een wisselvallige zomerdag. Af en toe zon. Ook stapelwolken en enkele buien die eruit kunnen vallen. Bij deze buien is zelfs een klap onweer mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en het wordt 20 of 21 graden. En dat zijn dus gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag aanhoudend wisselvallig zomerweer. Af en toe zon. Dagelijks ook een paar buien. En soms ook een regenzone en dan kan dat langere tijd regenen. Temperatuur rond 21 graden.
0: Oké. Okay. Even kijken. De weerspreek van deze week ben ik er reuze benieuwd naar.
1: Als de ooievaars na de 21ste nog blijven, zal een zachte winter binnendrijven.
0: Okay.
1: Vrijdag even opletten. En er zijn nogal wat ooievaars hier in de regio, hè?
0: Ik zat al te kijken, inderdaad, ja.
1: Stukje rond Woudsend en Hommerts en zo, daar.
0: Maar ook richting inderdaad Woudsend. Daar zit op iedere lantaarnpaal. Ja. Zit dan zo'n, daar heb je die rotonde. Iedere lantaarnpaal heeft zijn eigen reiger.
1: Ja.
0: Prijsuurrijk.
1: Kunnen ze mooi vanaf daar de muisjes bekoekeloeren.
0: Prijsuurrijger.
1: Ja. Straks 112 nieuws. We gaan nog even terugblikken op de Friese paarden. Op de fokdag in Haarig afgelopen zaterdag. En langs de A6 werd geprotesteerd door boeren.
0: Oké. Okay. Zometeen, the cats, and sure he's a cat. Eerst gaan we even terug naar de kust. Voor Ronald met Maggie McNeil.
1: Met Maggie McNeil.
0: Ja, voor de vorige keer zo gezellig.
1: Ja.

0: Cat. And sure, he's a cat. En daarvoor gaan we terug naar de keus van Maggie McNeil. Brengt dus bij nieuws uit de regio.
1: Op de Leeuwardenweg in Snikswaag heeft zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser die raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. De fietser is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De oorzaak van de aanrijding is ook niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.
0: Het Friese paard stond zaterdag centraal tijdens de fokdag van de fokvereniging Het Frieske Hinder in Harig. Op het terrein van Manege Gaasterland verschenen ongeveer 270 paarden in de keuringsbaan. Fokkers, eigenaren en liefhebbers kwamen bijeen om de dieren te presenteren en te laten beoordelen. Volgens de organisatie vraagt het presenteren van het paard veel voorbereiding. Naast trainingen spelen verzorgingen en gezondheid een belangrijke rol. En ook op de fokkerij van het Friese paarden kregen aandacht tijdens de dag. Daarbij werd steeds meer gebruik gemaakt van onderzoek naar erfelijke eigenschappen en gezondheid. Fokkers zeggen dat uiteindelijk het doel hetzelfde is. Sterke en gezonde Friese paarden fokken. De fokdag in Harig bood daarvoor niet alleen een keuringsmoment, maar ook een gelegenheid om ervaring uit te wisselen en ontwikkelingen binnen de sector te gaan bespreken.
1: Langs de A6 bij Lemmer hebben vrijdagavond zo'n 60 boeren met ongeveer 30 trekkers geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De demonstranten die verzamelden zich in een weiland nabij de grens met Flevoland. Aanwezige boeren die uiten zorgen over de gevolgen van de maatregelen voor hun bedrijven. Ze stellen dat de plannen volgens hen te veel zijn gebaseerd op berekeningen en wijzen ook op beperkingen rond gewasbeschermingsmiddelen en de uitdagingen van een omschakeling naar biologische landbouw. Het kabinet wil de stikstofuitstoot de komende jaren fors terugdringen. Daarvoor komen onder meer uitstootnormen voor boeren, aanvullende maatregelen rond kwetsbare natuurgebieden en investeringen in natuurherstel. De regering zegt dat deze aanpak nodig is om ruimte te creëren voor onder andere woningbouw, infrastructuur en andere vergunningen. Meer nieuws in onze app. Download hem. De app van Spannenburg. Of kijk op rtvspannenburg.nl. Daar onder andere het verhaal van Annelies Volgers. Zij is coach. Steeds meer mensen die lopen vast in patronen van bijvoorbeeld perfectionisme. Aanpassen en voortdurend maar doorgaan. Volgens coach Annelies Volgers ligt de weg naar herstel niet in nog harder werken, maar juist het hervinden van jezelf. Okay. Meer daarover dus op onze site.
0: Zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over een bijzondere wandeling. En het is ook nog eens een keer een hele toegankelijke wandeling.
0: Ja.
1: Spannend. Okay.
0: Dat dus zometeen. Ook zometeen de muziek van Billy Preston, Nothing from Nothing. Maar eerst de muziek van Mötley Crüe, Kickstart My Heart op Radio Spannenburg.

0: Billy Preston, Nothing from Nothing. En daarvoor hadden we dan Mötley Crüe en Kickstart My Heart. Dat was weer even genoeg voor, hè? Ja, precies.
1: Oeh, dat was wel even heftig.
0: Oh, heerlijk. Een ingekomen bericht hebben we nog.
1: Ja, vrijdag dan is er een excursie door de slottuin van het Rijsterbos. Die wandeling is van 10 tot half 12. En dan gaat gids Boukje Miedema je van alles vertellen over de grote verscheidenheid aan inheemse bloemen, struiken en bomen in de slottuin. Ook insecten en vogels voelen zich thuis in dit mooie natuurgebied. De route die voert over betonnen paden door de tuin is ongeveer 1,5 kilometer lang. En daarom is deze excursie in het bijzonder ook geschikt voor mensen die minder goed erbij zijn of gebruik maken van een rollator of een rolstoel. Nou, er kunnen maximaal 8 deelnemers mee aanmelden. Dat is noodzakelijk. Het telefoonnummer vind je op onze website rtvspannenburg.nl. Klik je eventjes op de agenda. En daar staat hij wel tussen alle andere evenementen die volgende week plaatsvinden.
0: Of de komende week.
1: Oké, super. Ja.
0: Zometeen.
1: Straks in de tweede uur van Afslag Maandag gaan we het hebben over de Blauwhuster Hienstedaai. Die wordt voor de 4e keer georganiseerd als onderdeel van de Blauwhuister Merken. En we maken stiekem eventjes een stap over de gemeentegrenzen heen. Hè? Blauwhuis, dat is al Zuidwest. En Stavoren is ook Zuidwest. Maar dat is toch wel interessant om straks nog even aandacht aan te besteden. Swim for Brains, voor het goede doel gaan ze het IJsselmeer in.
0: Oké.
1: En het IJsselmeer is weer de Frieske Marre.
0: Nou komt dat er even mooi goed uit. Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er uiteraard weer. Wij gaan even plaatsmaken voor de NOS. Maar dan doen we eerst de muziek. Good Charlotte is it. I just wanna live. Tot straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Nou, welkom. Afslag Maandag, aflevering 254, die van 16 en 17 augustus 2026. Leuk dat je luistert. Straks gaan we het hebben over Blauwe Hingsten daar in Blauwhuis en de Swim for Brains in Stavoren. Krijg je allemaal voor je kiezen toch? Straks.
3: Ongekend. Maar dan moet je wel de radio aan laten staan.
2: Ja, de rest mag uit, behalve de radio.
3: Zo is dat.
2: Ronald, houd die kleren aan.
3: Ja, ongekend. Het wordt koud.
2: Ja, het wordt koud. Dankjewel.
3: We gaan naar de muziek van Sabrina Stark luisteren. Dit is Sunny Days.

0: If you can give me love. Radio Spannenburg.
1: Ha,
0: ja, radio. We moeten even de draaiboek er weer bij pakken. Het is 10 minuten over 9.
1: Ja. Zaterdag 22 augustus gaan we heen. Dan wordt voor de vierde keer dat Blauwhoester Hinsterdijk gehouden tijdens de Blauwhoester Merk in Blauwhuis. Tijdens dit concours hier piek worden 21 rubrieken verreden met de Friese tuigpaarden, KWPN tuigpaarden en de Hackney's. En onder de monumentale kerktoren van Blauwhuizen strijden de deelnemers om de prijzen. Daarnaast worden er 2 nationale kampioenschappen verreden en worden 4 competitiekampioenen bij de nieuwelingen gehuldigd. Het concours begint om 10 uur, wordt officieel geopend door commissaris van de Koning, Arno Brok. En dankzij de steun van bedrijven en de Club van 100 is het evenement gratis toegankelijk. Kinderen kunnen gratis pony rijden onder begeleiding. En daarnaast zijn er ongeveer 10 kraampjes met ambachten, kunst en schilderijen.
0: Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus dan staat Stavoren in het teken van het evenement Swim for Brains. En tijdens dit sportieve evenement zetten zwemmers, maar ook coaches, schippers, crewleden en vrijwilligers zich in voor de Hersenstichting en voor mensen met niet aangeboren hersenaandoeningen. Vrijdagavond vindt de registratie van de deelnemers plaats. En op zaterdag is dan de wedstrijddag. Tussen 7:15 en 8:30 starten de zwemmers in verschillende waves. De finish die is tussen 3 en 6. En dan om 6:00 wordt ook het eindbedrag van de fondsenwerving bekendgemaakt. En gaan ze gezellig met z'n allen op de groepsfoto. Als einde van een hopelijk geslaagde dag. Hè? Ja. Ja, Swim for Brains zamelt geld in voor onderzoek, herstel en ondersteuning voor mensen met aandoeningen zoals hersenbloedingen, dementie, Parkinson en hersenletsel door ongevallen. Met iedere zwembeweging dragen de deelnemers dus bij aan een betere toekomst voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening. Wij wensen de deelnemers veel succes.
1: Zeker. Zometeen gaan wij naar muziek in de kerk in Lemmer, Frieskampioenschap, palingrook in Chelbert. Gaan het allemaal over hebben.
0: Terug naar de muziek, dit is Shepherd, Die Young.

0: Bij mij gaat het licht ook uit, want ik heb geen melk in de koffie gedaan.
1: Jongen.
0: Ik stuit er alle kanten op.
1: Echte mensen drinken koffie zonder iets in, hè?
0: Klopt, het is vroeg in de kerk dit, inderdaad. Ja. I know, maar ja, ik ben zo'n een, het moet duur.
1: Nou, mag we niet kosten.
0: Ja, juist wel. De cafeïnekick is te hoog.
1: Wist u dat de helft van het budget van deze omroep naar Ronald zijn melk uitgaat?
0: Koffiemelk gaat.
1: Eenmaal zo.
0: Jongen, ik heb een veestapel, jongen, die melk is er
1: al. Pas maar op.
0: Wat gebeurt hier?
1: Ja, ik heb een orkest ingehuurd hiervoor.
0: Zo.
1: Ja.
0: Doe maar luxe.
1: Ze zijn lekker op de gang bezig. In het Cirque on the Dock in Lemmen, daar wordt in het kader van het Cirkenpaad iedere zaterdagmiddag muzikale optredens gehouden. Nou, hier dus ook. Zaterdag 15 augustus, dan verzorgt het trio Charis, Koen en Stoffel een concert dat begint om 3:00. Het Lemse trio bestaat uit Charis de Bruin op zang, Koen Mollema op de basgitaar en zang en Stoffel Zandstra, die is de gitaar en zang daarmee bezig. Bram bestaat voornamelijk uit de luisterliedjes uit de jaren 60 tot 80 van onder andere de Bee Gees. Elvis Presley, dat is ook weer zoiets. Volgens mij is het precies zoveel jaar dat hij is overleden vandaag.
0: Elvis?
1: Ja, op de 16e van augustus, dacht ik.
0: We gaan googlen.
1: Zoek jij het even op. Frank Sinatra, Melanie, Mary Hopkin en Herman van Veen. En ook nummers zoals bijvoorbeeld Adele, die komen voorbij. Charity begon op een jongere leeftijd met zingen. Trad op in diverse bands. En Koen is regelmatig te horen bij de Franeker band Remedy Quintet. En Stoffel is actief bij de Lemse Volk en het Lemse Chanticoor. Trio bestond meer dan 5 jaar geleden tijdens de organisatie van een tuinfeest. En treedt ze regelmatig samen op.
0: Het AI-overzicht van Google heeft Wikipedia geraadpleegd.
1: Oké, dat is al heel wat hier.
0: Wikipedia ligt nooit.
1: Nee.
0: 16 augustus 1977. Goed op de hoogte.
1: Jazeker.
0: 2 punten.
1: Kijk, dank u wel.
0: Gaan we nog een paling roken?
1: Ja, lekker.
0: We gaan paling roken. Zaterdag 22 augustus, dan is de 31ste editie van het Fries kampioenschap paling roken. Dat is dit jaar op een nieuwe locatie. Noteert u mee de pastorie-single nummer 42A in Chalbert. Vanaf 11 uur gaan zo'n 60 deelnemers de strijd aan om de wisselbokaal, de Skiereiel. Bezoekers die kunnen het traditionele ambacht ook lekker van dichtbij meemaken. Zien en ruiken, want je kan er zelfs ook nog de verse gerookte paling kopen bij de deelnemers. Dus proeven hoort er ook bij. Voor de muzikale omlijsting zorgt het feestduo Suvenuver. Voor kinderen zijn er gratis activiteiten. Dus ze kunnen zich laten sminken. Er is limonade en er is een heus zandparadijs. En daarnaast zijn er een viskar en een frietkar aanwezig. Nou hoop ik dat die viskar dan niet onderdoet aan de deelnemers.
1: Nee.
0: Wedstrijddeelnemers moeten uiterlijk om 3:00 hun geselecteerde paling inleveren. Dan komt de jury langs die beoordeelt op kleur, reinheid, gaarheid, geur en smaak. En dan om 6:00 wordt de witte rook verwacht. Van de jury om 6:00, dan wordt bekendgemaakt wie zich dus een jaar lang de beste palingroker van Friesland mag noemen.
1: Juist. Oké.
0: Vind je dat lekker? Paling?
1: Ja, paling.
0: Paling gaat wel in, hè?
1: Is wel aardig, ja hoor.
0: Ja.
1: Jij dan? Of ga bij jou meer een gebakken kibbelingetje naar binnen?
0: Ja, ook lekker.
1: Ja.
0: Ook niks mis mee. Maar kibbeling is heel standaard, hè?
1: Ja, daarom. Zometeen het weerbericht. Wordt cool.
0: Ja,
1: cool.
0: Cool en fris.
1: Cool en fris.
0: Heerlijk. Lekker.
1: En een beetje regen.
0: Heerlijk. Lekker afkoelen.
1: Mm.
0: Dit is Neil Diamond en Sweet Caroline. Where

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het

0: Arnsen begint te jallen. Ja. Cover me in sunshine. We hebben de dochter ook weer. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning. Ja. And everything will be alright. Cover me in sunshine. Ik vind het zo'n verschrikkelijke plaat eigenlijk. Sorry hoor.
1: Het is soms jouw hele dode love it op
0: ja,
1: de radio.
0: Ja, dit is echt niks. Nee, maar goed, weet je, alles voor het luisteraar.
2: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Met Erik de Boer. Ja, dat ben ik, hi. Ja, maandag starten we de dag met de laatste regen die naar het oosten wegtrekt. En vanuit het westen wordt het droog. Zo nu dan schijnt de zon eventjes en waait er een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, maandagmiddag is het droog, breekt de zon wat vaker door. De noordwestenwind is meest matig en het wordt 20 graden in onze regio. En ook maandagavond is het droog, schijnt de zon nog eventjes. De noordwestenwind is in kracht afgenomen. En halverwege de avond is het zo'n 17 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er eerst brede opklaringen. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind die draait naar het zuiden en neemt geleidelijk in kracht toe. De temperatuur daalt naar 15 graden. Dan dinsdag, dan overheerst de bewolking. Valt overal in het land kleine enige tijd regen. Het zal de droogte absoluut niet verhelpen, maar wel enigszins verlicht. En plaatselijk valt er meer dan 10 mm. Een kurkdroge bovenlaag van de grond wordt dan in ieder geval weer voorzien van water.
3: Water!
0: Ja, precies. Hier had ook iemand water nodig. De wind die waait eerst naar het zuiden, later in het westen. En is het matig langs het IJsselmeer, is, vind ik vrij krachtig. De windkracht wordt 5. Daarmee wordt er minder warmte lucht aangevoerd, waarbij de temperatuur stijgt naar 20 graden. En dan woensdag komt het op buien, maar zo nu dan schijnt ook de zon. Er waait een matig tot vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden. En ook donderdag is een wisselvallige zomerdag. Zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken en door enkele buien produceren. En bij deze bui is het onweer aanwezig. De zuidwestenwind is matig. Het wordt 20 tot 21 graden. En voor die tijd van het jaar zijn het hele gebruikelijke waarden. En de dagen daarna is het aanhoudend wisselvallen zomerweer. De zon die schijnt af en toe. Maar dagelijks komt het ook tot buien en passeert de regenzone met wat langere tijd regen. Temperatuur komt uit op waarden van 21 graden.
1: Comfortabel.
0: Yes.
1: Zeer comfortabel zelfs.
0: Zeer comfortabel. Zometeen hebben we de garage sale in Sondel. Nou, die hebben we niet zometeen. Daar gaan we straks over hebben. Zo'n markten in Workum en in Balk. Ook in Oude Middum is weer een trekkertrek. Een dansavond met Rechique in Jouren. En Jouren die doet aan de clean-up tour. Ja, komt er een paar binnenlopen. Daar staat een paard in de gang.
1: De eerste deelnemers voor de blauwhuister Hinkstenmerk.
0: Ja, maar dan staat hij op de gang. Ongekend.
1: Nou, dan laten we hem ook maar mooi staan. Ja. Het is nog geen carnaval.
0: Gelukkig niet, zeg.
1: Dit is Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Steven Stills.
1: Zinje.
0: Of the one you with. Wat hadden we daarvoor ook alweer? Wij zaten hier alweer te koffieleuzen.
1: Voor mij waren we in de streams, of niet?
0: Oh ja, we hadden maar twee platen gedraaid. Dat is ook zo. We gaan naar de uitgaanstips die aangeleverd zijn door de digitale postduif. Die kun je bereiken op een nieuw e-mailadres, heb ik begrepen. Zei jij net.
1: Ja, hij is officieel in de lucht. Nieuws@rtvspannenburg.nl.
0: Nou, doe eens gek, hè.
1: Je mag mailen, ja.
0: Ja.
1: Kom maar door.
0: Evenement in de Frieske Marne, hè?
1: Ja, dat is. Zaterdag 22 augustus, daar wordt van 10 tot 3 een groot garagesil gehouden in Sondel. Deelnemers die zijn herkenbaar aan de vlag die bij hun woning wappert in de wind. Bezoekers kunnen langs verschillende adressen gaan en snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen die voor een leuk prijsje worden aangeboden.
0: Dan gaan we naar de zomermarkten van de volgende week. Woensdag van 11 tot 5 zomermarkt op de Merk in Workum. Bezoekers kunnen dan op hun gemak langs de kramen wandelen. En er is een gevarieerd aanbod aan producten. Tweedehands artikelen, curiosa en andere leuke vondsten. En in Balk is de zomermarkt op vrijdag tussen 10 en 5 langs de Luts. Tussen de monumentale pandjes kun je dan eventjes je slag slaan.
1: Ja, zaterdag 22 augustus, dan vindt de Trekkertrek in Oude Midden plaats aan de Marderhoek. Het evenement duurt van 8:30 tot 18:00. Inschrijving voor deelnemers is inmiddels volgeboekt. Er wordt opgereden op twee banen, de Hobby Powerbaan en de Black Furry Junior baan. De standaardklassen die lopen van 2,5 tot en met 11 ton.
0: Wie van steldansen houdt, die kan aanstaande zaterdag terecht in het Haaskutzalencentrum in Jouren. Vanaf 19:30 verzorgt Tresiek daar weer een avond met allemaal live muziek. En de voetjes gaan van de vloeren. Op het programma staan Ballroom, Oldies, Country en Latin. En dankzij de muziek en de gezellige sfeer heeft het voor een dikke comeback gezorgd in het Haske voor de afgelopen jaren. De avond is geschikt voor zowel ervaren dansers als beginners. De entree is een tientje.
1: En vrijdag 21 augustus, daar komt de Clean Up on Tour weer naar Jouren. Tijdens deze sportieve actie gaan deelnemers met een subboard het water op om zwerfafval uit de juiste water te halen. Er zijn twee rondes van 10 tot 12 en tot 2 tot 4. En per ronde kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Ben je 16 jaar en ouder, dan mag je gratis deelnemen. Ervaring met suppen, dat is niet nodig. Van professionele begeleiding die helpt de deelnemers op een weg. En na afloop wordt het verzamelde afval gewogen en telt het resultaat mee voor het landelijke ranglijst van de Clean-Up Tour. Nou, doe mee, zou ik zeggen. Wat is een goed doel? Cleanuponttour.nl.
0: De luchtdruk in Balk is 1015.
1: Ja, dat is te laat.
0: Ja, die had ik zo net bij het weerbericht moeten melden. Maar we waren zo van de leg van Pink en Cover Me in Sunshine.
1: Ja, dat, verschrikkelijk.
0: Dat de hersens niet meewerkten.
1: Verschrikkelijk.
0: Maar ik keek naar het weerstation om te kijken hoe laat het was. Maar het leukste kwartier van de Nederlandse radio, dat mag eigenlijk pas over een halve minuut beginnen.
1: Ja, dus ik kan nog wel even zeggen, nieuws@rtvspannenburg.nl. Daar kunnen alle agenda berichten heen.
0: Fantastisch. Maar ook andere nieuwstips, hè?
1: Ja, agenda berichten mogen er ook in. Alles mag heen.
0: Ja, zet de redactie maar aan het werk.
1: Ja, en als je een bericht verandert, doe even een TAV Ronald, dan komt hij bij Ronald in de privébox terecht.
0: Zeker.
1: Ik vind die leuk.
0: Krijg je persoonlijke handtekening.
1: Ja, en liefdesbrief terug.
0: Nou, dat hangt er maar net vanaf wie het is, hè?
1: Alleen leuke mensen. Ik stuur nu een mail.
0: Ja. We gaan het leukste kwartier van de Nederlandse radio openen met zometeen de uitsmijter en het bonusmateriaal. En deze klapper van Estelle en Kanye West. Dit is American Boy.

0: Canjon Bueno en Abe.
1: Abe. Zwieren suiker, whisky en wilde wieven.
0: We gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
2: Heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
3: schande.
0: .nl.
2: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je tot 4 weken naar dato terugluisteren. En anders via de FM-zenders en DHB Plus-zenders van Radio Spannenburg. En dat is gewoon op maandagochtend tussen 8 en 10.
0: En gratis te ontvangen natuurlijk.
2: Nou, via de app.
0: Ja,
2: download hem, hè. Het is gratis. Kost je helemaal niks. Wat moeite, maar ja, daar heb je ook wat.
0: Doe wat nuttigs met uw belastinggeld.
2: Ja.
0: Dan, de uitsmijter van de week. Wij moesten even goed kijken, want het is de bedoeling dat elke uitsmijter uniek is. Hij mag niet nog een keer voorbij komen. En Samantha Fox hebben we al een keer gehad.
2: Ja.
0: Maar deze niet.
2: Nee, ook van Samantha Fox, hè.
0: Hm?
2: Ook van Samantha Fox,
0: ja,
2: hè.
0: Ja. Ja. I only wanna be with you gaan we draaien als uitsmijtertje. Ja, we blijven er gewoon de hele week bij je. Hou de radio dus op Spannenburg. En volgende week zijn we er weer rond hetzelfde tijdstip. Maar ja, dat wist je wel.
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Wacht even. Ik ben er niet.
2: Ik zou net zeggen, ik moet het weer alleen doen.
0: Sorry. Die week erop ben ik er wel weer.
2: Ja, ik hoop ook dat dat zo blijft voorlopig.
0: Ja, komt goed. Twee door elkaar heen.
2: Maakt niet uit, kan gebeuren. Oh, dat klinkt goed.
0: Oh.
2: Ja, rond de knop, jongen. Dat is niet
0: te...
2: Niet goed. Tot volgende week, jongens.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
2: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
3: Maar ook zijn zij...

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

treasure these things by your grace. I sank into you.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.